0: heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.
1: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
2: Jam, jam.
1: Jam FM. Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM.
1: Showtime.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Always on Jam 104.9.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch.
0: Time for Lunch.
1: Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland, Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Always on Jam 104.9.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: always on Jam 104.9.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond

0: Rusland meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jetten noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen.

0: meteen huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur, net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
8: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Always on Jam 104.9.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op

0: drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Markten kampen met problemen. En Affairecafé maakt ontrouw bespreekbaar. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse markten worden geplaagd door meerdere problemen, zoals het teruglopende aantal bezoekers en lege plekken door het gebrek aan nieuwe ondernemers. Daarom gaat Stadsdeel West deze maand van start met een 3-jarige proef op de Tenkatenmarkt, waarbij de handelslui zelf meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun verkoopgebied. Er wordt gehoopt op een uitkomst die ook positief zal uitpakken op de andere markten in de stad. Amsterdam start een nieuwe opzet voor mensen wiens relatie niet monogaam is. Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, start een initiatief met de spannende titel Het Affairecafé. Bedoeling is dat mensen hier anoniem met elkaar in gesprek kunnen gaan over ontrouw. Volgens oprichter en relatietherapeut Annette Burgers leeft er behoefte om te kunnen praten over vreemdgaan. Iets wat veel voorkomt, maar waar eigenlijk niemand over wil of durft te praten. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: Wij zijn Jam FM.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
10: Wij zijn Jam FM.
7: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Theatervoorstelling in Schouwburg Amstelveen en Tamerlaan in Uithoorn wordt aangepast. Mijn naam is Maurice Becker. In Schouwburg Amstelveen speelt het Nationale Theater op woensdag 13 mei de voorstelling genaamd Operation Hellfire. Regisseur Erik de Vroet maakt een spannend toneelstuk over het internationaal strafhof waarin regels en macht met elkaar botsen. Ben je geïnteresseerd hierin? Kijk dan voor meer informatie op schouwburgamstelveen.nl. In Uithoorn wordt de kruising van de Tamerlaan en de Prins Bernhardlaan aangepast. Dit is nodig om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Doordat het geheel een nieuwe vorm krijgt, zullen de werkzaamheden circa 3 weken in beslag nemen. Verkeer op de Tamerlaan wordt deels omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de route wel blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Pas op met illegaal vervoer op het water en het dierenhoekje baalt. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie denkt er een beetje bij te kunnen beunen op het water, is bij deze gewaarschuwd. Een man die 2 handhavers tegen betaling aan boord nam voor een rondje over de Amsterdamse grachten, kwam van een koude kermis thuis. Zijn passagiers meldden hun tripje bij het nautisch toezicht, waarna de vaarttocht werd onderschept door een patrouilleboot en de schipper werd getrakteerd op een boete van €2500. Dierenwinkel Het Hoekje op de Zijlstraat in Amsterdam-Zuid is op zijn zachtst gezegd niet blij. Kirsten Kloet en haar moeder zijn al 22 jaar de uitbaters van het bedrijf dat al 65 jaar bestaat. Het nieuws dat er pal naast hun zaak een vestiging komt van de grote dierenwinkelketen Pets Place is als een bom ingeslagen. De gemeente geeft aan hier niets aan te kunnen doen. Gelukkig melden de vaste klanten dat ze de dames niet zullen afvallen en hun aankopen in de toekomst bij hen te zullen blijven doen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het weer, zonnig en droog, met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Houtwerf van het Amsterdamse Bos geopend en vragen over verkeersveiligheid in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Op woensdag 13 mei opent het Amsterdamse Bos de houtwerf voor publiek. Bezoekers krijgen een rondleiding en zien hoe hout uit de stad wordt hergebruikt. Er is plaats voor 20 deelnemers. De activiteit kost €10 en is bedoeld voor volwassenen. Tickets zijn te verkrijgen via deboswinkel.amsterdam.nl. De politieke partij Actief voor Amstelveen heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid langs het fietspad bij de Oranjebaan in Amstelveen. Aanleiding is het weghalen van waarschuwingsborden na een dodelijk ongeval in 2025. De partij wil uitleg en vraagt om tijdelijke waarschuwingsborden. Ook is overleg met de provincie gewenst om nieuwe ongelukken te voorkomen. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees op onze website jamfm.nl.
4: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
5: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
4: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
5: bij Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je deze lente op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We trappen deze Jam FM met de movies af met de documentaire Michael over het leven van Michael Jackson. De film vertelt het verhaal over zijn carrière en hoe hij van superster veranderde in megaster en king of pop, waarbij hij tal van grote hits scoorde. Als jonge Michael zien we zijn relaties met zijn vader en zijn broers, het misbruik van zijn vader, hoe sommige megahits tot stand kwamen, tot uiteindelijk zijn onverwachte en tragische einde van zijn leven op 25 juni 2009. Helaas moesten de filmmakers wel wat wijzigingen in de film aanbrengen, nadat er vanuit de nabestaanden van Michael wel wat op- en aanmerkingen kwamen, waardoor sommige delen van zijn leven wel wat kort of onvolledig overkomen. Je kunt de film Michael zelf gaan zien in 2D, IMAX en 4DX en de film werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is getiteld The Choral, ofwel Het Koor. Dit verhaal speelt zich af in Yorkshire van 1916, waar het plaatselijke koor dreigt te verdwijnen als alle jongens worden opgeroepen voor militaire dienstplicht. Het bestuur van het koor is vastbesloten door te gaan en stellen de nieuwe dirigent Henry Guthrie aan, die net terugkomt uit Duitsland. Onder zijn strenge maar gepassioneerde leiding leren nieuwe jongens die nog niet zijn opgeroepen voor de oorlog of die juist gehavend terugkeren uit de oorlog de kracht van samenzingen en kameraadschap in een tijd van verlies en onzekerheid. De nostalgische dramafilm The Choral is ook vanaf nu te zien in de bioscoop en werd net als Michael gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week het muzikale verhaal van Michael Jackson of dat van een koor in Yorkshire. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij je nieuwe Jam FM met de movies.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code

0: Radio en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Goedemorgen allemaal, wat zit er zo in je nieuws, Emily?
2: Goedemorgen. Partij voor de Dieren wil dat het Rijksmuseum antivogelnetten verwijdert. En Amsterdams modemerk wint internationale duurzaamheidsprijs.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
1: Goedemorgen allemaal, een nieuwe Start Me Up komt er zo direct aan. Eerst naar het laatste regionale nieuws en dat weet Emily van Steen.
2: Ja, goedemorgen. De Partij voor de Dieren wil dat het Rijksmuseum zo snel mogelijk stopt met de antivogelnetten rond bomen in het Karel Willinkplantsoen in Amsterdam. Het museum plaatste de netten vanwege werkzaamheden voor een nieuwe beeldentuin om te voorkomen dat vogels gaan broeden in de bomen. Maar veel vogels raken verstrikt in de netten. De dierenambulance en brandweer moesten al meerdere keren in actie komen. De omgevingsdienst zegt dat het Rijksmuseum geen vergunning nodig had voor de netten, maar heeft inmiddels wel geadviseerd ze weg te halen. Deze week overleggen het museum, ecologen en de omgevingsdienst over de situatie. Zonder ingrijpen blijven de netten mogelijk hangen tot half juli. En het Amsterdamse modemerk Martan heeft een internationale duurzaamheidsprijs gewonnen tijdens de Global Fashion Summit in Kopenhagen. Het merk maakt kleding van afgekeurd hotellinnen en andere restmaterialen. Volgens de oprichters zorgt die circulaire werkwijze voor ruim 80% minder CO2-uitstoot dan kleding van nieuw katoen. De jury roemde vooral de combinatie van duurzaamheid en opvallend ontwerp. Martan werd gekozen uit 644 modemerken van over de hele wereld. En met de prijs krijgt het Amsterdamse label 20.000 euro en extra ondersteuning om de productiemethode verder uit te breiden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Dankjewel.
3: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: lekker was dat. Het waren de Scary Pockets. Die maken alles een beetje funk. We hadden net nog even discussie wat nou van wie was. Het was eerst van Prince, toen kwam Tom Jones.
1: Ja.
0: En dit was de cover ervan, hè? Start me up. Samen met Rossi. Even kijken boven op de zendmast. Het is 14 graden hier.
1: Jam. En de studio is wel warmer, denk ik.
0: Ja, we hadden net de airco aan, maar dan wordt het weer te koud.
1: Ja.
0: En, maar goed, het is zonnig vandaag. En morgen schijnt het iets minder te worden. Dus als je nog wat gaat doen met je dag, geniet er vandaag van.
1: Ja, want het is Nationale Modedag.
0: Ja,
1: hè? Europadag.
0: Nationale Modedag en Europadag. Wacht even voor de omgeving, anders komt dat
1: vandaag de dag.
0: Heb jij wat met Europa?
1: Ik heb zeker wat met Europa. Ja? Ik vind dat wij als Europese gemeenschap, hoe noemen we dat? Dat we dat moeten hebben om samen sterk te staan. Ja,
0: nou, goed.
1: Ja. Maar ik weet niet wat het inhoudt verder.
0: Nee.
1: Nationale Molendag weet ik ook niet. Zijn er molens open? Kun je graag...
0: Ja, ik kan naar de molen.
1: Oké. Okay. Oh, ja, ik heb daar helemaal geen nieuws over gezien hier in de omgeving.
0: Jawel. Als je maar geen klap van de wiek van de molen krijgt.
1: Nee.
0: Dat is niet...
2: Vandaag in het verleden.
1: 17 jaar geleden wint zangeres Lisa Hoordijk, zij heet Lisa Loes als artiestennaam, het tweede seizoen van de talentenjacht X-Factor met de Leonard Cohen cover Hallelujah.
0: Ja, die was mooi.
1: Dat weet ik niet meer.
0: Jawel.
1: Ik keek dat denk ik niet.
0: Mm.
1: Was toch ook een winnaar gisteren van The Voice?
0: Ja, zie je, het blijft wel hangen in je hoofd, hè?
1: Ja, alleen weet ik niet wie dat, want ik heb dat niet gevolgd. Hoor.
0: Nee, ik ook niet hoor.
1: We moeten het ook niet verklappen natuurlijk.
0: Toen wist ik het wel. Toen volgde ik het. Lisa Loes, dat was echt wel goed.
1: Is zij nog actief?
0: Nou ja, volgens mij heeft ze nog wat gedaan, ja.
1: Oh ja, En 33 jaar geleden wordt in de Efteling de attractie Droomvlucht geopend.
0: Wel eens ingezeten?
1: Nee, want ik ben echt als 7-jarig kind of zo daar voor het laatst geweest. En dat is echt 43 jaar geleden.
0: Op schoolreisje. We worden oud, Emily.
1: Maar het is de favoriete attractie van Geert Wilders, toch?
0: Is dat zo?
1: Sowieso fan van de Efteling, volgens mij.
0: Nou, kijk. De weetjes komen bij jou.
1: Ja. En 65 jaar geleden stelt koningin Juliana de Gerbrandi-toren in gebruik. En deze toren in IJsselstein is beter bekend als de zender van Lopik.
0: En wordt altijd met kerst versierd met lampjes.
1: Ja.
0: Dat is altijd wel leuk.
2: Vandaag in het nieuws.
1: De jaarlijkse militaire parade in Moskou is vandaag. En zonder groot materieel.
0: Oh, ja, dat was. Hij is bang voor de Oekraïners, hè? Het gaat een beetje kantelen in die oorlog.
1: Oké. Okay, ja. Dat zou een goede zaak zijn, eindelijk. Maar.
0: Ja, maar goed.
1: Ja, sowieso een. Niet om aan te zien, toch?
0: Nee, natuurlijk niet. Die oorlog gaat al lang voorbij moeten zijn.
1: Die militaire parade ook
0: niet. Ja, die parade ook niet. Dus
1: want het gaat over het verslaan van de nazi's of zo, hè?
0: Ja, ja, klopt, ja. Ja, dat moet je ook vieren.
1: Peter Madjar wordt beëdigd tot premier van Hongarije vandaag.
0: Oh.
1: En Jorti Mokyo gaat voor de Democratische Republiek Congo spelen. De 18-jarige Ajax-middenvelder kwam eenmaal uit voor België, maar kiest voor het Afrikaanse land. En daardoor kan hij deelname aan het WK van volgende maand vergeten.
0: Oh.
1: En veel muziek in Amsterdam met Van Dikhout in Avals Live en Olivia Dean in de Ziggo Dome, hier om de hoek.
0: Nou, veel te beleven vandaag. In deze show gaan we het over een nieuwe culturele hotspot hebben, over de woningmarktcijfers en over bewegen in het Amstelbad.
1: Nou, heel divers.
0: Blijf luisteren.
1: Ja.
0: Tot 12 uur. En we hebben muziek van Delegation en Heartache No.

0: Delegation bij Jam FM en Heartache Number 9 bij Start Me Up. We maken je wakker op zaterdagochtend tussen 10 en 12 hier op de zender. En Emily, er komt een nieuwe hotspot aan.
1: Ja.
0: In Zuidoost.
1: Ja.
0: En daarvoor over gaan wij doorpraten met Graziella Hunsel. Zeg ik het zo goed?
2: Ja hoor, zeker. Graziella Hunsel-Rivero. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En jij bent heel enthousiast over die hotspot. Vertel, wat is jouw rol?
2: Ik ben de founder en directeur van Soul Jazz Stage.
0: Oh,
2: dat is een repetitiehuis en een volwaardige concertzaal met horeca foyer.
0: En hoe is dat zo ontstaan?
2: Dat is 6 jaar geleden in mijn hoofd ontstaan. Omdat ik vond dat Amsterdam Zuidoost, als je kijkt naar de culturele infrastructuur, weinig tot niks heeft. We hebben 1 theater met 146 stoelen, dat is het Dame Park Theater. Ja. En alles wat wij hebben op cultureel vlak is dan op buurthuis, huiskamer en maaiveld niveau. Ja. Terwijl wij vanuit Amsterdam Zuidoost met cultuur, met fashion, dans, eten, vocabulaire wel impact maken door heel Nederland. En ik vond dat er een plek moest komen waar eerste makers uit Zuidoost, dan Amsterdam, dan Nederland en de wereld zichzelf konden laten zien 24/7 en hun publiek kunnen ontvangen.
1: Het is gewoon realiteit geworden.
0: Ja, je hebt gevonden.
2: Ja, klopt.
1: En in nog een mooi gebouw inderdaad. Ook, hè? Iconische architectuur, het Zandkasteel.
2: Ja, klopt. Ik heb echt een blessing. Ik heb een goede match gevonden met Wonam en Sabelhof. Die hebben een hele tijd geleden 7 torens gekocht van het oude ING-gebouw. Wat ze nu omgevormd hebben tot Work, Live, Play. Sinds 2023 wonen er mensen, zijn de kantoren actief, maar ook het Soul Jazz Stage. Ja. We zijn daar met pop-up concerten begonnen. Echt, we popped up in the building, want we bouwden alles zelf op. Toen zijn we op 6 juni 2024 doorgegaan naar de opening van de muzikale hub. Wat onder de naam Repetitiehuis door het leven gaat. En nu 6 mei 2026 mijn laatste masterpiece. En dat is de concertzaal van 300 vierkante meter. Oh. Met daghoreca.
1: Wauw.
0: Je bent trots, hè?
1: Ja, geweldig.
2: Ja, ik moet zeggen, het is mijn levenswerk geworden. Ik ben er 7 dagen per week mee bezig. En ik klop 48 uur in een dag. Oh. Zodat dit stadsdeel Amsterdam Zuidoost, maar ook de omliggende dorpen, hè, want wij horen allemaal bij elkaar, kunnen komen genieten. En niet steeds naar de centrale stad hoeven te gaan.
1: Ja, zeker. Het is eigenlijk gek dat er nog geen plek... Ja, je hebt de Ziggo Dome en dat is natuurlijk veel groot en een wereldpodium eigenlijk. Dus ik begrijp jouw wens voor meer lokale artiesten en kunstenaars die zich kunnen laten zien.
0: Ja, hoe gaan jullie het openen? Hoe gaan jullie het vieren?
2: Nou, we hebben op 6 mei dus de officiële opening gehad voor de stakeholders. Dus de people that put the money down en alle samenwerkingspartners.
0: Uh-huh.
2: En komende maandag hebben wij een aftrap. Met de opening van de daghoreca. Van 8 tot 10 hebben de mensen kunnen ze kennis maken met onze horecapartners. En genieten van wat zij brengen. En geef ik om 1 en om 3 uur een rondleiding door de concertzaal. En vandaag hebben we al kinderprogramma. Om 3 hebben we een moederdageditie van Little Miss Kwaku. En morgen hebben we een hele bijzondere zangeres, een jazzzangeres en trompetiste uit Ghana helemaal overgevlogen.
1: Mm-hmm.
2: Dus we gaan langzaam opbouwen. En als je onze website in de gaten houdt, kan je zien dat wij 4 verschillende programmalijnen hebben. Young Thursday, dus op de donderdag voor de Gen Z. Op de vrijdag alles wat Zuidoost heeft. Op de zaterdag Planet Jazz. Alle continenten hebben een andere vorm van jazz. En daar werken we mee samen met de World Jazz Network. En op de zondag hebben we de Rabobank Family Stage voor de hele familie. Altijd muziek met een crossover naar een andere discipline.
1: Mooi programma, ja.
0: Dat is wel een mooie toevoeging, denk ik.
2: Dank je wel.
1: En ben je zelf ook artiest?
2: Ja, ik ben Graziella Hunsel-Rivero en in het stadsdeel Zuidoost en daarbij ben ik bekend als de First Lady of Jazz. En ik ben niet alleen maar zangeres, ik ben ook bandleider, ik ben directeur. Ik heb zoveel verschillende petten op en ik reis de wereld rond met het orkestra waar ik van deel van uitmaak. De New York Round Midnight Orchestra.
0: Je hebt een leuk leven. Je hebt een leuk leven.
1: Maar druk ook.
0: Ja.
2: Ja, ik moet zeggen, ik laat geen uur onbenut.
1: Ik moet even nog 1 ding, hè. Hoe spreek je het zelf uit? Zuidoost Jazz Stage of Zo Jazz Stage?
2: Zo Jazz Stage.
1: Zo Jazz Stage. Maar Zo staat voor Zuidoost natuurlijk, hè?
2: Ja, klopt. Okay, ja.
0: En de website tot slot, waar kunnen mensen heen?
2: www.sojazzstage.com.
0: Nou, dan hebben we dat, wat hij zei, ook nog even meegenomen.
1: Daar staat het hele programma, hè, voor de komende tijd. En,
0: mag het gebeuren.
2: Nou, dat gaan we uitrollen, hoor. Dat gaan we uitrollen, langzaamaan. Want het is nogal wat om 2 bedrijven binnen 3 jaar uit de grond te stampen. En alles met alles erop en eraan. Dus we gaan langzaam, maar zeker.
1: Hartstikke leuk. Het wordt een swingende plek.
2: Zeker, voor ons allemaal.
1: Ja.
0: Dank dat je bij ons was.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier ermee.
2: Dank jullie wel, een mooie uitzending.
0: Gaat lukken. Ja. Doei,
2: doei.
0: Bye.
2: Doei.
0: Dat was Gaziella Hunsel over Zo Jazz. En dit is ook wel een beetje jazzachtig, hè? Komt uit het bakje nieuwe muziek, want hier hoor je hier het eerst met Jam FM. Dexter Wenzel en The Sweetest Pain.

0: We zitten goed in de jazz. We hadden al de suite Spain van Dexter Wenzel en This Will Be an Everlasting Love. Dat was Natalie Cole. Ja, en dat sloot mooi aan bij dat Zuidoost Jazz waar we het over hadden. Het is alweer half elf geweest.
1: Zo jazz.
0: Zuidoost. Ja. Zo. Wat zit er zo in je lokale nieuws, Emily?
1: De bewoners van Duivendrecht praten mee over een nieuw coalitieakkoord en rolstoelfietsen in Ouderkerk weer van start.
2: Radio reclame op Jam FM is de kortste weg naar bekendheid. Kortste weg naar bekendheid. Maak uw merk wereldberoemd in de stadsregio Ouder Amstel en Amsterdam via Jam FM. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. Sales@jamfm.nl. Laat uw omzet

0: van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: En dat weet Emily van Steen. Eerst gaan we meepraten over politiek in Duivendrecht.
3: Ja. In Duivendrecht zijn bewoners vrijdag in gesprek gegaan met de beoogde coalitiepartners Pro, VVD en D66 over de toekomst van Ouder Amstel. Tijdens de bijeenkomst kwamen vragen en zorgen naar voren over onder meer zwerfafval, leefbaarheid en het behoud van het dorpse karakter van Duivendrecht. Ook werd gesproken over de komst van duizenden nieuwe woningen in en rond het dorp. Volgens de aanwezigen is het belangrijk dat nieuwe inwoners goed aansluiten bij de bestaande gemeenschap en speelt het gemeentebestuur daar een rol in. De gesprekken maken deel uit van de voorbereiding op een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. En inwoners van Ouderkerk die door gezondheidsproblemen niet zelfstandig kunnen fietsen, kunnen weer mee met het project Rolstoelfietsen. Vrijwilligers maken samen met deelnemers fietstochten door de omgeving. Welzijnsorganisatie Coherente zoekt nog extra vrijwilligers om meer ritten mogelijk te maken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Blijf erbij, de Hot Jam die komt eraan.

0: Het waren de 3 Degrees bij Jam FM en de Wanner en daarvoor een collectief van rappers en zangers uit Kopenhagen. Ze heten 528 en hadden de Hot Jam deze week bij Jam FM. We gaan het zo hebben over het Amstelbad, Emily.
1: Ja.
0: Over bewegen.
1: Het is weer zwemweer.
0: Ja, dat hoor je straks in de show. Eerst deze nieuwe muziek bij Jam.
2: Arisa Johnson, DJ Soul Beyond, still on the

0: Het is de 80s Radio Remix. En dat hoor je aan de geluidjes die er tussen zitten. Still on the Floor was DJ Soul BR featuring Arisha Johnson. Schrijf je het even op, Amy?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Het is Start Me Up bij Jam FM. Het is precies 11:15. En we gaan het hebben over het Amstelbad. En daar is namelijk een beweegproject. Een van de vrijwilligers die daarmee bezig is, is Petra Bijenberg. En Petra, die hebben we nu aan de telefoon. Goedemorgen, Petra.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat houdt dat beweegproject precies in?
2: Het beweegproject is een initiatief voor kinderen uit groep 7... van de scholen uit Duivendrecht en Oudekerk. En het doel van het project is om kinderen meer te laten buitensporten. Veel van de kinderen bewegen eigenlijk te weinig. En een deel van het project gaat over kennismaken met allerlei sporten die hier ook in Oudekerk aangeboden worden. En een deel gaat om de zwemvaardigheid te verbeteren bij kinderen. En ook daarmee de zwemveiligheid te verbeteren.
1: Is het buitenschool om?
2: Nee, het is op woensdagochtend.
1: Okay.
2: En er zijn 2 scholen die meedoen. De scholen ondersteunen ons daar ook bij. Heel fijn.
1: Ja. Maar het is geen zwemles.
2: Nou, het is 3 kwartier eigenlijk opfrissen van de zwemvaardigheden. Dus het wordt wel begeleid door professionele zweminstructeurs. En daar herhalen we eigenlijk alle slagen op een hele speelse, leuke manier.
0: Ja, het is wel een goed idee. Doen jullie dit al lang? Volgens mij wel, hè?
2: Een aantal jaren nu.
0: Ja,
2: klopt.
0: Ik zag het bij terugzoeken. En hoe is dan het animo? Komen er wat kinderen op af?
2: Zeker, het is onderdeel van de schooldag. Dus alle kinderen komen. Afgelopen week hadden we de Jan Hekman school 2 klassen. De kinderen vonden het ook hartstikke leuk.
1: Ja. Dus jullie wisselen af met scholen. Alle scholen uit Oudekerk en Duivendrecht doen mee, de basisscholen.
2: Nee, op dit moment de Hekmansschool en de Grote Beer uit Duivendrecht. De andere scholen kon daar op dit moment geen gelegenheid voor vinden binnen het lesprogramma.
1: Oh, okay. Ja. Terwijl het dus inderdaad wel belangrijk is, hè, als onderdeel van het onderwijs om te bewegen en vooral ook zwemvaardigheden op te doen.
2: Ja, wat mij betreft zeker als Nederland waterland.
1: Ja, met de Amstel om de hoek. En
2: juist.
0: Juist erom. En volgens mij binnenkort gaat ook het zwembad wat later open vanwege het beweegproject. Heb ik dat goed gelezen?
2: Op dit moment kan het eigenlijk heel goed naast elkaar bestaan.
0: Okay.
2: Dus zijn er nog steeds ook heel veel mensen die de baantjes zwemmen ernaast.
0: Uh-huh.
2: Dus zover ik weet zouden we het eigenlijk gewoon naast elkaar laten bestaan. Maar
0: ik dacht ergens een datum gezien te hebben dat zwembad om 12:00 open ging voor de rest. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Als het naast elkaar kan, dan kan het. Je zegt nog niet alle scholen doen mee. Kunnen die zich opgeven? Hoe werkt dat?
2: De scholen zijn allemaal benaderd. Maar zeker kunnen zij ons ook benaderen voor deelname.
0: Ja. En jij bent daar vrijwilliger. Hoe mooi is dat?
2: Het is hartstikke leuk. Ik ben zelf altijd enthousiast zwemmer geweest. En nog steeds. Ik hou er erg van om kinderen plezier te zien hebben in water. En ik vind het heel belangrijk dat ze veilig in water zijn. Veel kinderen halen hun zwemdiploma, niet eens allemaal. En doen er vervolgens niet zoveel meer mee. En dan merk je toch dat veel vaardigheden minder worden.
1: Ja.
2: Dus het is heel mooi om te zien. Dat ze weer die kracht opdoen en die vaardigheden zo snel weer terugvinden.
1: Even weer wat tips buik in en dan ga je beter drijven en zo.
0: Is dat zo?
1: Ja, toch?
0: Dat weet ik niet meer.
1: Ja, buikspieren aanspannen, dan ga je...
2: Ja, niet de kin op de borst, maar omhoog blijven kijken. Ja.
1: Anders krijg je de badje met de haak, dat had ik vroeger. Dat doen jullie niet meer, hè?
2: Nee, de haak is er nog wel, maar nee.
1: Zo'n koude haak op je rug kreeg je dan.
0: Ja, die.
1: Ja, nou, ik had vroeger les ook in een buitenbad.
0: Ja.
1: Met hele strenge, wel strenge
0: En dan ben je uit het water
1: dan werd je gewoon, buik in. En dan werd je uit het water gevist, ja.
0: Geweldig, nou, het gaat bij jullie niet zo bij Petra?
2: Nee. Het zijn ook, het was nog best wel fris eigenlijk afgelopen week.
1: Ja.
2: Dus we hebben ook veel, zijn we in het water gebleven. Maar ook leuke oefeningen met door een gat duiken. Het was heel leuk. En de kinderen waren ontzettend stoer.
1: Ja, leuk. Het is helemaal lekker goed. Groen natuurlijk eromheen.
0: Ja. Het gaat nou lekker weer worden. Dus oké, Petra, dank dat je bij ons was. En veel plezier met het beweegproject in het Amstelpad.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Dag.
0: Dat is Petra. Dit is Start Me Up. Wij zijn Jam FM. Iedere zaterdagochtend tussen 10 en 12 maken wij bakken. Zijn de mensen al op pad?
1: Ik had een beetje geslapen, maar ik was op tijd. Maar ik zag dat inderdaad in de zomer is altijd veel drukker in het OV, 's ochtends vroeg op zaterdag dan in de winter. Dus mensen, lekker weer, zonnetje.
0: Helemaal goed. Oh, ik dacht dat hij al ging zingen, maar...
1: Dus je wou gewoon nog door kunnen
0: zingen. Ja, ze gaan erin. Your Sky.

0: Ja, de 80 vibes van Boy Meets Girl en Waiting for the Star to Fall. Daarvoor Show Me the Way. Het was Sky, bracht de tijd op 11 uur. Wat zit er zo in jouw nieuws, Emily?
1: Nou, vanaf juni hoef je niet meer in te checken bij fietsenstallingen van de gemeente.
0: Oh, makkelijk.
1: En de Black Archives is weer open in Amsterdam-Oost.
0: Straks meer.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed!
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Vanuit de metropoolregio.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Wat een verhalen soms in het nieuws. Zou jij een leeuwenverblijf inklimmen?
3: Natuurlijk niet.
2: Om te voeren omdat ze te veel herrie maken? Omdat je denkt dat ze honger hebben?
3: Beetje bizar, ja. Ja.
2: Heel bizar. Straks een nieuwe Start Me Up. Althans het tweede uur wat we voor je gaan doen. Eerst het laatste. Het regionale nieuws weet Emily. Ze gaat het over fietsenstallingen.
3: Ja. Ja. Amsterdammers hoeven vanaf 1 juni niet meer in te checken bij gemeentelijke fietsenstallingen. Fietsers kunnen dan zonder OV-chipkaart of fietstag hun fiets daar gratis parkeren voor maximaal 7 dagen. De nieuwe regeling geldt voor gemeentelijke stallingen, onder meer bij het Leidseplein, Rokin, Beursplein en Station Noord. Stallingen bij NS-stations vallen buiten de regeling. Volgens de gemeente vormen de toegangspoortjes voor veel mensen nu nog een drempel om gebruik te maken van een fietsenstalling. Met de nieuwe aanpak hoopt Amsterdam dat meer fietsen van straat verdwijnen. Fietsen die langer dan een week blijven staan, worden naar het fietsdepot gebracht. En cultureel archief en museum The Black Archives is terug op de vaste locatie aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost. Het pand van vereniging Ons Suriname is opgeknapt en de Black Archives is nu gevestigd in hetzelfde gebouw als het Suriname Museum. Bezoekers kunnen er opnieuw terecht voor tentoonstellingen en rondleidingen over zwarte geschiedenis, kolonialisme en maatschappelijke bewegingen. De organisatie noemt de terugkeer een belangrijke stap om het culturele aanbod in de stad verder uit te bouwen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: wonder and ask my. Het was de echtgenoot van Whitney Houston. En two can play that game. Even kijken op de thermometer. 1 graad warm, maar het is 15 graden. Bovenop de zendmast van Jam FM. Het is 11 over 11. Grappige tijdmelding, dubbele tijdmelding. En ja, in deze show aan het begin van de tweede uur pakken wij de verjaardagskalender van De Muur. En zetten we alles voor jou op een rijtje.
1: Vandaag jarig. DJ Edwin Evers wordt vandaag 55. Sinds een tijdje weer terug op de radio, hè?
0: Ja, vrijdagmiddag
1: 538.
0: Ja, leuk.
1: Ja. Presentator en acteur Diederik Ebbingen wordt 57.
0: En die komt binnenkort in een nieuwe comedyserie op Prime, dacht ik. Met Katja Kleinman samen.
1: Oké.
0: Grappig, maar ga door.
1: Ja, hij is wel een komische
0: acteur. Hij is lekker leuk, ja. Promenade.
1: Ja. Actrice Elle van Rijn wordt 59 en zanger Billy Joel wordt 77 jaar van.
0: You're always a woman to me.
1: Ik dacht dat hij ouder was.
0: Nee, 77. Dat is toch oud? Oh, wacht. Deze wil ik helemaal niet horen. Ik had iets veel moois in gedachten. Even kijken hoor, waarom doet hij het niet? Zo wil ik hem dan.

0: Hebben we er zin in, hè?
1: Mm-hmm.
0: En ik heb een toepasselijk krantenbericht erbij gevonden.
2: Ja. Uit de krant gegrepen.
0: Het is wel mooi. Een Duitser die heeft zijn reisorganisatie aangeklaagd over de bezette lichtstoelen, omdat de rest van de toeristen allemaal hun handdoek erop gooien. Ken je dat?
1: Ja, dat fenomeen, daar heb ik wel eens van gehoord. Echt.
0: Ja, nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Als ik op vakantie ben ook, dan gewoon soms vroeg de handdoeken erop. Dus wat was nou het verhaal? Hij had betaald voor die reis en hij wilde zijn handdoek op de stoel neerleggen om... hij wilde eigenlijk gewoon zitten, liggen op een lichtstoel.
1: Ja, met zijn gezin, hè? Twee kinderen.
0: Ja, en ook als hij om 6 uur al opstond...
1: Het is gewoon alles, er lag een handdoek overheen.
0: Ja.
1: Met andere woorden.
0: Ja.
1: Weet je, zo het Koningsdag. Weet je, van dit is bezet. Dat ze dan op de grond met stoep rijdt van hier ga ik straks mijn handeltje neerzetten.
0: Dus hij zegt, ja, daar heb ik niet voor betaald.
1: Dan kan je toch, dan haal je handdoek weg en dan leg je die voor jou.
0: Nou, het is sterker nog, het reserveren is al langer een probleem. Staat er in het bericht. En in sommige gebieden in Spanje riskeren toeristen een boete van €250... als ze
1: terecht,
0: zo op die manier een lichtbed reserveren. En vervolgens urenlang verdwijnen. En ik ben in Griekenland, had ik dat ook. Maar wat daar gebeurde was dat ze gewoon 1 keer per uur een rondje deden door het personeel. En dan haalden ze die handdoek weg.
1: Ja, want dat staat hier toch ook, hè? Dat zo'n hotel moet daarvoor zorgen. Of in ieder geval de reisorganisatie ook, dat er genoeg stoelen zijn met het aantal mensen wat daar dan komt vakantie vieren.
0: Ja.
1: Maar het is wat een. Waar hebben we het over?
0: Maar
1: ik vind het ook wel. Kijk, als je toch. Wat had hij betaald voor die hele reis?
0: Het 7000. Of 7160 euro
1: ja, dat is
0: betaald.
1: Best,
0: en dan krijgt hij €986,70 terug.
1: Mm.
0: Ja, er zit iets.
1: Ja, want voor hem was de vakantie dus behoorlijk vergald door. Dit gedoe.
0: Hij klaagde de reisorganisatie aan omdat hij het reserveringssysteem met handdoeken toestond.
1: Moet ook gewoon niet naar een resort gaan.
0: Ja, maar dat kan een reisorganisatie toch ook niet doen?
1: Wat?
0: Nou, een reserveringssysteem toestaan. Ze hebben helemaal geen macht om dat tegen te gaan, denk ik dan.
1: Maar wat is een reserveringssysteem? Kijk, als je echt een systeem hebt op een app.
0: Ja,
1: en je hebt het gekoppeld aan stoelen en je doet het gewoon. En je hebt genoeg stoelen.
0: Ja.
1: Nou, prima.
0: Maar hij stelde dat
1: de reisorganisatie... Het systeem is gewoon je handdoekje leggen.
0: Ja.
1: Niemand zeggen.
0: Ja. Dus hij stelde dat de reisorganisatie had nagelaten het verbod van het resort hier op de handhaven.
1: Echt,
0: en de gasten
1: man,
0: er niet erbij. Dus ja, dan ik zou bij de eigenaar van het resort terechtkomen. Maar hij kwam bij zijn reisorganisatie.
1: Blijf gewoon thuis.
0: Die moest lappen.

0: I'm in love met Jam FM. We gaan richting 11:30 toe zo direct. Even kijken. Dan moet wel mijn plaatje starten. Mijn plaatje starten. Even kijken.
1: Stilte is ook wel eens fijn.
0: Ja, stilte is ook fijn. Even kijken of die wil. Nee. En deze, nee, zeg dan maar gewoon wat er in je nieuws zit.
1: Nou,
0: maar zit.
1: Dat het dorpspunt Duivendrecht viert haar eerste verjaardag en extra verkeersdrukte verwachten rond de A9.
0: Oké, hoorden we zo.
2: Hey, toekomstige collega. Jam FM is op zoek naar jou. Woon je in de regio Ouder Amstel en wil je graag deel uitmaken van het gemotiveerde radioteam van Jam? Mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam promoteam. Laat Ouder Amstel nog meer

0: van 11:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats, waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond, vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. Het weer, zonnig en droog, met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ja, het laatste lokale nieuws hoor je hier het eerst. We gaan een verjaardag vieren.
3: Ja, van het dorpspunt in Duivendrecht, want die bestaat 1 jaar. En dat werd donderdag gevierd met taart, bloemen en een bijeenkomst in het dorpshuis. Het dorpspunt is bedoeld als laagdrempelige plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over zorg, wonen, welzijn en financiën. Volgens wethouder Erika Speel weten steeds meer inwoners de weg naar het loket te vinden. Wel ziet de gemeente nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld met ruimere openingstijden. Het dorpspunt is iedere donderdagmiddag geopend in het dorpshuis van Duivendrecht. En automobilisten in de regio Oude Amstel moeten volgende week rekening houden met extra verkeersdrukte rond de A9. Door werkzaamheden aan de A10 Zuid wordt verkeer omgeleid via andere routes. Volgens wegbeheerders kan het tussen 12 en 18 mei voor extra drukte zorgen rond knooppunt Holendrecht en de wegen bij Oudekerk en Duivendrecht. Weggebruikers krijgen het advies om waar mogelijk buiten de spits te reizen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Dankjewel weer.

0: Kiefing, Various. En daarvoor You Never Know van High Glass. Daar hadden we het nog over. Dat ging er eigenlijk over dat zij een beetje boos was dat hij er met een ander vandoor was. En dat het liedje zo lief klinkt. Yeah. Oh, wacht, sorry. Dit ben je.
1: Yeah. Ja. Nee, en ik zei ook dat wij natuurlijk in een Nederlandstalige lied ook veel liefdesliedjes en vast ook wel break-up songs en zo hebben, maar niet zo'n aanklacht.
0: Dat is echt een aanklacht. Je weet niet wat je weggooit.
1: dat hoor je eigenlijk niet in Nederlandse teksten, denk ik. Hè?
0: Zo van, dat was heavy.
1: Ja.
0: Maar goed, we draaien het even. We gaan wat doen in het kader van...
2: Uit onderzoek blijkt.
0: Wat heb je gevonden, Emily?
1: Nou, van alle Nederlandse stellen die in 2015 getrouwd zijn, is inmiddels 13% van de man-man stellen, 13% van de man-vrouw stellen en 24% van de vrouw-vrouw stellen gescheiden.
0: Dus vrouw-vrouw stellen die scheiden eerder?
1: Ja. Nou, ik denk dat het is van, nou, het is... Het brengt me niks meer, dus... We gaan weer misschien als vrienden uit elkaar.
0: Ja, kennelijk. Vrouwen zijn er makkelijker in.
1: Nou ja, realistischer misschien.
0: Ja.
1: Wat irriteert je het meest aan je vriendin of vrouw?
0: Nou?
1: Ja, heb jij een...
0: Nou ja, het staat hier, hè.
1: Ja, maar heb jij dat in je eigen leven? Of,
0: Nee, het valt bij mij valt het mee.
1: Ja, want dat schijnt dat 30% van alle mannen dan zegt dat ze op haar smartphone zitten scrollen tijdens het praten.
0: Doe jij het ook bij je vriend?
1: Nee.
0: Nou.
1: Nou, ik doe sowieso heel weinig als ik sowieso met mensen praat. En dan moet de telefoon gewoon in de zak. Ik heb toevallig wel vandaag tijdens de uitzending wat meer gekeken. Oh, misschien is je dat opgevallen. Maar.
0: Ja, ik denk, wat zit er toch te scrollen?
1: Ook altijd op zoek naar nieuws, hè?
0: Ja, maar, tuurlijk.
1: Ja, maar het is wel echt best wel onbeschoft. Ja, als je gewoon ook tijdens een etentje of zo. Weet je, de hele tijd schalk zo van. Of mensen met een smartwatch die dan dat zo'n telefoon steeds oplicht. Omdat er een berichtje binnenkomt.
3: Super irritant.
1: Ja, hè?
0: Leef je telefoon in.
1: Maar waarom? Waarom zou je dat...
3: Geen idee.
1: Ja, vind ik echt heel raar. Nou ja.
0: We hadden nog eentje, die vond jij interessant.
1: Ja, ruim 250 miljardairs. Hebben volgens mij, een paar jaar geleden is dat alweer plechtig beloofd. Ik schenk het overgrote deel van mijn vermogen aan goede doelen. En het aantal miljardairs dat daarmee daadwerkelijk begonnen is, of het al heeft gedaan, is slechts 10. Wereldwijd, hè? Ja, dus volgens mij... Kennen we een paar? Nee, hè?
0: Nee.
1: Ja, misschien Bill Gates.
0: Baas, die doet nog wel wat.
1: Murdoch?
0: Ja.
1: Rupert Murdoch?
0: Ja. Nou ja, goed. Dus 250 die beloven het en 10 die doen het.
1: Virgin, hoe heet die ook weer?
3: Heel erg.
1: Hoe heet die ook weer?
3: Van goede doelen. Weet Richard Branson?
1: Ja, Richard Branson.
0: Is wel handig, Julia, op de achtergrond.
1: Ja.
0: Goed, en we gaan zo bellen over de woningmarkt. Dat is natuurlijk ook altijd interessant, hè? Gaan we horen naar Wedward van Doenberg. En dat is weer nieuwe muziek, hoor je hier het

0: Up and Down was Wedward von Doenberg. Nieuwe muziek hier bij Jam FM. Je luistert naar Start Me Up. En om de zoveel tijd hebben we contact met Danny van Dam. Makelaar hier te Oude Kerk aan de Amstel. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, met jou bespreken we dan de woningmarkt. Ben je op, jij bent wel op een luidruchtige omgeving, of niet?
2: Ja, ik loop weg.
0: Ja, want de woningmarktcijfers van de NVM zijn weer gepubliceerd. En ja, landelijk schijnt het allemaal wat terug te lopen. Maar wat is jouw ervaring hier in de buurt?
2: Nou, dat het inderdaad een stuk rustiger is.
0: Oh, toch wel?
2: Ja, ja. Dus heeft natuurlijk ook te maken met de omstandigheden in de wereld. Heeft ook weer direct effect op de energieprijzen. En dan komen we weer in dezelfde situatie als de vorige keer. Waarbij, want we hebben dit natuurlijk al een keer meegemaakt, dat, dat we hoge energieprijzen hadden.
1: Ja.
2: En dan zie je dat mensen gewoon toch even stil blijven staan. Dus niet iets kopen of verkopen.
0: Ze durven niet.
2: Dus, nee, mensen zijn dan altijd even iets rustiger.
0: Ja, en heeft dat dan
2: even
0: meteen ook...
2: Even afwachten.
0: Heeft dat ook invloed op de prijs meteen?
2: Ja, dat hij in die zin dat het extreme overbieden is dan ook meteen minder.
1: Nou, dat is dan wel een voordeel. Voor mensen.
0: Nou ja, het hangt
2: voor de kopers.
0: Voor de verkopers.
1: Ja, ik denk bijna altijd uit dus de blik van kopers. Maar,
0: ja, maar stel dat jij nou verkoper was.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Daar zit wat in.
2: Ja. Dus, en dat is altijd nooit erger als je in de situatie zit dat je iets aan en verkoopt. Als het in dezelfde periode is, dan maakt het niet uit of het goed gaat of slecht gaat op de woningmarkt. Dan zit je in dezelfde situatie. Het is alleen vervelend dat het voor de mensen die iets aangekocht hebben in de tijd dat het heel goed ging. Mm-hmm. En iets moeten verkopen in de tijd dat het wat rustiger is.
0: Ja, die krijgen het benauwd.
2: Ja, dat klopt.
0: En hou je daar nou ook rekening mee als je huis in verkoop neemt met je strategie?
2: Ja, je moet niet te hoog vragen. Maar wat we, en dat heb jij zelf natuurlijk ook goed meegekregen. Per 1 april hebben alle huizen in Nederland hebben een funderingscode gekregen.
0: Ja.
2: Hm? En dan merk je dus dat elk huis heeft dus nu, als het een nieuw huis is met een betonnen fundering, bijvoorbeeld krijg je een code ABC, dan is er niks aan de hand. Maar er zijn natuurlijk heel veel huizen die ouder zijn dan 1950, waarbij wel de fundering van beton is, maar de palen eronder van hout zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Die hebben allemaal een funderingscode E of F gekregen. Ja. En bij funderingscode E of F gaat de bank niet meer volledig financieren.
1: Oh, nou, en daar heb je er nog wel wat van in Amsterdam en omstreken. Hè? Nou
2: ja. Zeker, ja. Zeker.
0: Ja, ja, ik
2: dus
0: wou
2: ik
0: zeggen...
2: heb inderdaad, het is mij dus al in deze. Het is nu sinds 1 april zijn die codes bekend. En het is me dus nu al gebeurd dat er een verkoop niet doorgegaan is. Omdat mensen de financiering niet rondkrijgen als ze niet volledig kunnen financieren.
0: Ja.
2: Dus dat gaat echt wel een heel groot effect hebben op de woningmarkt.
1: Maar is dat dan zo dat als je zo'n label krijgt omdat je een houten fundering hebt, dan wil die niet zeggen dat die fundering slecht is per se, toch? Maar het is omdat die van een ander materiaal is dan beton.
2: Ja, dus de voorlopige codes die zeggen niet zoveel.
1: Nee.
2: Maar als je dus een voorlopige code hebt gekregen die bestaat uit een D of een E, dan moet je nader onderzoek laten doen.
1: Oh. Okay.
2: En dat mag gewoon op zich. Dan gaan ze met een laserapparaat gaan ze kijken naar de scheefstand van het pand. En of er scheuren zijn. En als daaruit komt dat er dus een potentieel gevaar is voor de fundering. Ja, dan krijg je een definitief label aan je huis hangen. Mm-hmm. Met een hoog risico. En op het moment dat je het hoog risico label hebt. Ja, dan gaat de bank ervan uit dat je binnen nu en 10 jaar een keer een nieuwe fundering onder dat huis moet gaan
1: dus dan krijgen eigenaren misschien niet goed verkocht. En dan moeten ze dat zelf gaan regelen voordat je het kunnen verkopen.
0: Het is echt wel een dingetje. Want bij mijn gebied speelt het gelukkig niet. Maar als ik de berichtgeving er een beetje omheen volg. Ja. Is dat echt wel een ding, hè?
2: Ja, dit is dramatisch. Dit is een storm die op ons afkomt waar we nog niet van kunnen zien hoe groot die is. Maar dit is echt heel erg.
1: Oké, ik was daar inderdaad niet van op de hoogte.
0: Ja, dat, ik wel.
1: Ja, dat snap ik. Maar de meeste kopers dan, die krijgen dat dan nu te horen van hun makelaar.
0: Nou, er komen een paar kopers in problemen dat ze financieel niet rondkrijgen. Ja. Klopt.
2: Ja. Nou ja, en dat is in dit geval niet zozeer nu voor de kopers, want die worden hier nu mee geconfronteerd. Dus die zijn die krijgen hun financiering dan niet rond. Dus die kunnen er vanaf.
1: Ja.
2: Maar stel nou, jij hebt in Amsterdam een appartement op de begane grond. En in een ouder pand. Dan komt daar een label uit dat je een hoog risico fundering hebt. Dan moet er binnen, wordt er gezegd dat er binnen nu 10 jaar een keer een nieuwe fundering onder dat pand moet. Maak er 15 jaar van.
1: Mm-hmm.
2: Maar stel nou, jij wil je appartement verkopen omdat jij ergens anders naartoe wil. Wie wil er nu nog een appartement kopen op de begane grond waar een nieuwe fundering onder het pand moet? Want als je op de begane grond zit, wordt de hele begane grond leeggetrokken.
1: Ja.
2: Er blijft niks meer staan, geen tussenwandje, niks.
1: Nee.
2: Dus dat moet helemaal opnieuw opgebouwd worden.
1: Maar als je in zo'n pand op de
2: verkoper.
1: Ja, en als je in zo'n pand op de derde woont, want dan zit je in een vereniging van
2: eigenaren.
1: Dan
2: heb je er geen last van.
1: Oké. Dus het gaat
2: dan moet
1: echt
2: je wel betalen.
1: Ja.
2: Dan moet je wel betalen, uiteraard.
1: Ja.
2: Maar dan heb je qua wonen heb je daar niet zo'n last van.
0: Ja, dat is echt wel impact op de markt. Daar moet je ook weer op gaan schakelen. Want ga je dan nu ook eerder onderzoeken als er iets in verkoop komt, hoe het zit?
2: Ja, we beginnen nu natuurlijk meteen te kijken als we iets in de verkoop krijgen. Wat voor label hangt hier aan? Is het risicovol of niet risicovol? Als het niet risicovol is, is er niks aan de hand. Dan kan alles gewoon doorgaan zoals het altijd was. Maar als er een risico aanhangt, dan moet er dus eerst onderzoek gedaan worden. Want anders kan je het überhaupt niet financieren.
0: Oh. Nou ja, ze heeft wel impact. Dus zo is jouw markt nooit
1: saai.
0: Nou ja, nooit normaal. Het blijft wel wisselend, wilde ik zeggen. Ja.
2: Nee, maar dit is wat ik net zei. Dit is een potentiële storm die er aankomt, waar we het nog niet van kunnen overzien hoe erg dit is.
0: Ja, goed. Laten we het hier als cliffhanger even bij houden. En we spreken jou geregeld. Dus de volgende keer als we je bellen, willen we weten waar we staan.
2: Dan weten we er hier meer over. Want het is natuurlijk net pas per 1 april ingevoerd.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: De effecten op de lange termijn hebben we gewoon allemaal nog niet.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat het effect gaat hebben is zeker.
0: Mm. Nou, lekker dan.
1: Ja.
0: Dank Danny dat je even bij ons was weer.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Werk ze ermee.
1: Hoi.
2: Dag.
0: Danny van Dam over de woningmarkt. En dit is meer dan de dancefloor, maar dan door een orkest.

0: Leuk orkestrale uitvoering van Murder on the Dance Floor. Was dat. Drie vrouwen. Dan word ik altijd verlegen. Hè? Twee kan ik net aan. Wat verdorie. Nada en Julia.
1: All eyes on you.
0: Oh, wat?
2: Hey.
3: All eyes on you.
0: Ja. Straks time for land.
2: Ja. Nee, we hebben er weer zin in.
0: Ja. Oh, nou
3: het is
0: mooi.
3: De dag van Europa, wist je dat?
0: Dat heb ik wel genoemd.
3: Ja, ja, en ik heb mijn hele, ik wil nog zeggen, mijn playlist bestaat
2: dat is vandaag
3: alleen maar
2: open
3: uit
2: molen
3: artiesten.
2: En gemalen dag.
0: Ja. Ja.
2: Dus als je zin hebt, oh, jullie hebben lang. Ja, nou goed, ik ga er zo ook één.
4: Ja. Oké, maar noem vooral even locaties, want die hadden wij niet paraat.
2: Heel veel. Je hebt in ieder geval die website waar je even kunt kijken, gewoon op molen.nl. En dan kun je kijken met alles wat geel is. Dan zie je wat op 9 en wat op 10 open is.
4: Ja.
2: Ook leuk voor moederdag. Even op de fiets en je gaat naar een mooi gemaal.
4: Ja.
2: Maar die ronde hoep is echt heel mooi.
4: Oh ja.
2: Een gemaal. Prachtig.
0: En jij gaat iets doen met Moederdag?
2: Ja, ik heb niet echt een playlist Moederdag. Maar achteraf denk ik, nou, het gaat wel over krachtige
3: Europa.
2: Vrouwen.
4: Ja.
2: Dus dat vond ik eigenlijk wel heel leuk.
4: Rolmodellen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we komen weer bij Dilemma. Melba of...
2: nou, Nada, zeg jij hem.
3: De zomer komt eraan. Doe maar Summer.
0: Dat is meteen makkelijk. Dat is deze dan.

0: Santie.
1: Doei!
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist.

0: Frist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog, met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Cinema Amstelveen verhuist tijdelijk naar De Landing. Cinema Amstelveen draait vanaf september films in theater De Landing in Uilenstede. Omdat de Schouwburg aan het Stadsplein tot na verwachting oktober 2027 wordt verbouwd. Op zondag 17 mei zijn voorlopig de laatste filmvertoningen in de huidige bioscoopzaal. Tijdens het extra lange hemelvaartweekend staan er extra films en 2 bijzondere voorpremières op het programma. Agatha's Almanak en Mama Koe van Jakarta tot de Molukken. De voorstelling van Mama Koe met inleiding van regisseur Sven Peetoom is inmiddels uitverkocht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: It's Time for Lunch. En dit is van zijn nieuwste album. En hij was... Op 19-jarige leeftijd maakte Craig David een solo debuut met Fill Me In. En hij werd de jongste mannelijke solo-artiest die een nummer 1 hit scoorde in zijn thuisland, Verenigd Koninkrijk. En het is vandaag de dag van Europa. En ik heb allemaal Europese artiesten in mijn playlist. Jewel, wake up. It's time for lunch. We gaan door naar de jarige artiest.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en Jewel.

Welkom, Time for Lunch, Jam FM. Ja, collega's, gaan weer goed weekend. Op de achtergrond te horen, de jarige artiest van vandaag, Tamia. Geboren 9 mei 1975, is een Canadese zangeres. En zij deed mee aan competities. En dat trok de aandacht van de producer Quincy Jones. En dit nummer staat ook op zijn album, featuring Tamia. Het staat op zijn album uit 1995, Juke Joint. En daarna kwam ze met een debuutalbum. In 1998 kennen we dit soort nummers nog van Tamia.

0: Imagination. Wat zou jij willen, Imagination, Jewel? Ben je al wakker?
1: Ja, absoluut. Nee, ik moest even die chat aanzetten van jou.
0: Ja, tuurlijk.
1: Imagination. Jeetje. Imagination, zoveel. Ik kan er even niet opkomen, maar... Ik zou op dit moment wel kaartjes willen voor Olivia Dean voor vanavond.
0: Oh ja, die
1: en
0: is
1: de hele tijd aan het refreshen van Ticketswap. Er zijn iedere keer 10.000 voor mij.
0: Gewoon doorzetten, toch?
1: Ja.
0: Oké, Tamia, jarig vandaag. Ik heb gekozen voor een nummer. We gaan toch terug naar de jaren 90. Weer naar Quincy Jones' album. Mooie samenwerking. Ze heeft veel ballads gemaakt ook. En dit is een ballad met Babyface, Barry White nog te horen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nice. Happy goed luisteren.
0: Happy birthday, Tamia.

0: slow jam of Jam FM.
1: And also, en you could give me some of that.
0: Dit was de jarige artiest Tamia. En ze trouwde met de NBA-ster Grant Hill. And they lived happily ever after. Ze is nog steeds getrouwd, in 1999 getrouwd. En intussen heeft ze wel een eigen label, Plus One Music Group. En ja, dat is de stem van Tamia. 2018 nog een album uitgebracht. En ja, she lived happily ever after. En wat ik zei, mensen, het is vandaag de dag van Europa. En vroeger waren we één continent. En voor de mensen die het niet geloven, als je goed kijkt naar de aarde, past Afrika in Zuid, of in Noord- en Zuid-Amerika. Het past gewoon als een puzzelstukje in elkaar. Miljoenen jaren geleden waren we één continent. En nu maken we deel uit van Europa. En ik heb mijn hele playlist aangepast aan Europese artiesten. En de volgende staat klaar. Sade. Jij, hoe noem jij het, Jules?
2: Sade.
0: Ik zeg Sade altijd.
2: Nee, het is Sade.
0: Oh, Sade. Maar ze werd
2: Sade.
0: Ze werd geboren in Nigeria, Nigeria. Dochter van een Nigeriaanse vader en een Engelse moeder. En op jonge leeftijd verhuisde ze naar het Verenigd Koninkrijk. En in de jaren 90 kortstondig getrouwd en verbleef ook een tijdje in Jamaica. Maar ze is weer helemaal terug in Londen. We gaan door met de Europese playlist.

0: Is It a Crime? Van Sade uit 85. Welk studioalbum, Joel?
1: Tweede studioalbum en het album heette Promise.
0: Ja, en dit was in een nieuw jasje gestopt in de mix. En het is vandaag de dag...
1: reggae-versie, leuk.
0: Ja, het is de dag van Europa. En ik heb allerlei Europese artiesten. Dus we hebben vandaag geen Amerikaanse artiesten. We doen het goed in Europa,
1: maar
0: toch?
1: Nigeria is geen Europa.
0: Nee, maar ze is ook half Engels.
1: Ja, ja, ja.
0: Half Engels. Engeland hoort eigenlijk technisch gezien... geografisch wel
1: ook niet bij Europa.
0: Geografisch wel bij Europa, maar ja, economisch niet
1: zijn
0: echt.
1: Eruit.
0: Maar ja, ik heb het volgende klaarstaan voor jullie mensen. Replay.
1: Oh?
0: Van Nederlandse bodem. Nu heb ik weer een goed excuus om Replay te draaien. Alade, ik leef alleen voor jou. En ik heb ze live gezien in februari. Ja.
1: Was je aan het wachten met op een nummer?
0: Ze hebben een heel repertoire aan nummers gezongen, maar niet dit nummer. Ik was zo teleurgesteld. En nu speciaal voor de mensen die daar ook bij waren en die op dit nummer stonden te wachten. Replay met Alade.

0: Jubileum?
1: Ja, in Rotterdam, 9 oktober 2026. Kan je ze live zien als je geen genoeg van deze band hebt. Het is vandaag de dag van Europa en ik heb allerlei Europese artiesten. Replay kon niet ontbreken in dit lijstje. Ik heb ze live gezien, zei ik, Julia. Februari klonken nog echt wel goed. Mm-hmm. Nog steeds die groene, mooie, hij heeft nog steeds groene ogen.
0: Nog steeds, ja.
1: Maar wat ik wil zeggen, dit nummer ontbrak. Heel repertoire gezongen, maar dit nummer hadden ze niet gezongen. Toen zei hij, ja, kom dan maar naar Rotterdam, zei hij. Daar doen we hem live weer.
0: Wat zei je, zet me maar op de gastlijst. Het lijkt stil.
1: Wat zei ik? Ik was verdwenen, denk ik.
0: Ja.
1: Boom, we gaan door naar het nieuws.

0: en Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. Het weer zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dorpspunt Inloop viert eerste verjaardag in Duivendrecht. Het Dorpspunt Inloop in het dorpshuis van Duivendrecht bestaat 1 jaar en dat helpt inmiddels. En helpt inmiddels wekelijks 15 tot 20 inwoners met vragen over onder meer geldzaken, zaken, zorg en wonen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bedankt de wethouder Erika Speel alle vrijwilligers en organisaties die elke donderdagmiddag klaarstaan voor bewoners uit Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Waver en Amsterdam-Duivendrecht. Het Dorpspunt is een laagdrempelige plek waar inwoners zonder afspraak binnen kunnen lopen voor hulp en advies. Volgens Speel zijn er plannen om het Dorpspunt verder uit te breiden. Bijvoorbeeld met ruimere openingstijden en meer bekendheid in de regio. De viering werd afgesloten met taart, bloemenbollen en een groot applaus voor alle betrokkenen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: een vrouwelijke DJ hier, een Zuid-Koreaanse, ja, producer Peggy Cool. Uitgebracht dit in 2018. En ik speel een beetje vals vandaag, want het is de dag van Europa. En zij komt uit Zuid-Korea, maar ze is verhuisd naar Londen.
1: Aha.
0: Dus hoort wel een beetje bij Europa. Ze is nu op Europese bodem.
1: Mm-hmm.
0: En haar eerste optreden was ook in een Londense wijk Soho.
1: Aha.
0: En Jewel, wat ik al zei, dag van Europa. En we zijn beland. Ja, ik wil niet alleen maar Engelse artiesten draaien, toch?
1: België? Nee. Duitse producers hebben ook heel veel.
0: Moment hoor. Ja, nee, ik dacht, we hebben nog een Hollandse postman. Wist je dat?
1: Ja.
0: Ja, we hebben nog postman hebben we nog hier in de aanbieding. Kennen we postman nog?
1: Zeker.
0: Ze speelde op veel Europese podia. Talrijke Nederlandse muziekprijzen. Let's hit it up voor onze eigen Nederlandse postman.
2: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: En dit is onze eigen postman uit Nederland. En hij treedt nog op hoor. Op bevrijdingsfestivals is hij te vinden en...
1: Hij was laatst in maart in Drachten. Ja, ja.
0: He's still the postman from Holland. Ja. En van Nederland gaan we naar Zweden. Een Zweedse artiesten hier.
1: Abba.
0: Ja, die hebben gewonnen trouwens. Julia, Abba, over Abba gesproken. Zij hebben Europese Songfestival ooit gewonnen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze komen uit, het is een band uit Zweden. Wist jij dat vroeger, nu dat we toch over Eurovisie Songfestival even gaan praten. Volgende week vindt dat plaats.
1: Mm-hmm.
0: Dit is de eerste keer dat Nederland niet meedoet aan...
1: Ja, dat wist ik.
0: Nou, niet de eerste keer. Ze hebben wel eens niet meegedaan, maar niet uit boycott.
1: Ja.
0: Vanwege de politieke toestanden daarin.
1: Dat is onzin, maar goed, dat is mijn mening.
0: Wist je trouwens dat vroeger... Nederland doet dus niet mee dit jaar.
1: Mm-hmm.
0: Ook Spanje boycott Eurovisie Songfestival, Slovenië en IJsland. Zij doen dus niet mee dit jaar. En vroeger was het verplicht om in je moedertaal te zingen. Een tijdje.
1: Ja.
0: Een enkele jaren was het.
1: Klopt,
0: maar toen vond ik het ook leuker, Songfestival. Ja, nu is iedereen in het Engels. En zo heeft ABBA dus ook gewonnen. Want het is een Zweedse groep.
1: Ja.
0: Maar die editie, zongen zij in het Engels. En toen hadden ze dus... Maar ik vind het een beetje fake, eerlijk gezegd. Iedereen in het Engels, dat is toch... Nee, je represent toch je home country. Ja. Je eigen moedertaal. Ik vond het toen leuker, toen het gewoon verplicht was eigenlijk... om in je eigen taal te zingen.
1: Ja.
0: Dat is mijn mening natuurlijk.
1: Ja,
0: maar goed, Nederland doet niet mee. Dus sowieso niet meer kijken. Nee. Ik vind het geen zak aan, toch?
1: Nee, ik ben geen songfestival liefhebber.
0: Nee, maar we gaan over naar Zweden. Ik heb een Zweedse artiest hier. Het is Dag van Europa. Vandaag geen Amerika. De meeste muziek komt eigenlijk uit Amerika, Julia. De grootste sterren.
1: Engeland ook wel.
0: Ja, maar Engeland hoort bij Europa, toch? Geografisch gezien. Maar
1: kijk,
0: de grootste sterren komen gewoon uit Amerika. Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston. Wie
1: Beatles?
0: Allemaal?
1: Beatles? Nee.
0: Beatles.
1: Ja. Uit Engeland.
0: Ja, maar die draaien wij hier niet.
1: Nee.
0: Maar we draaien wel Snow Allegra.
1: Artiesten.
0: Joe, we draaien Snow Allegra. From Sweden.

Persische ouders, oorspronkelijk uit Iran, hè. En op deze track hoor je ook Pharrell Williams. En dit is mijn Europese playlist, Dag van Europa vandaag. En van Zweden gaan we over naar Cleopatra. Zvezdana Nikolic. Ja, dit is een nieuw nummer zometeen. En haar ouders leerden elkaar kennen in een jazzband. En ze is van Servische Jamaicaanse roots. Cleo Soul.

0: Cleopatra, Zvezdana Nikolic. En haar moeder is van Servische, je hoort het wel, Servische afkomst. En vader Jamaicaans, maar groeide op in Londen. En dit is album uit 2020. Ja, Europese playlist, Dag van Europa. We doen het gewoon prima hier hoor, toch? Met deze playlist.
1: Zeker, zeker.
0: En de volgende artiest. Speel ik wel een beetje vals, want... Luister maar. Het is origineel gezongen door een Amerikaanse artiest, maar de DJ die hem geremixed heeft, is een Fransman.

0: is eigenlijk een oud nummer uit de vorige eeuw. Walter Jackson uit 82. Maar opnieuw in de mix gegooid in 2012. Door deze Franse DJ. En het was Dag van Europa. Ja, eigenlijk is dit een Amerikaan. Ingezongen door een Amerikaan en geremixed door een DJ.
1: Ja, het Frankrijk komt.
0: Amerika en Europa hier te horen. Best of both worlds, denk ik dan maar. En ik heb nog één nummer voor jullie klaarstaan. Wauw. Ik had nog veel nummers. Veel artiesten van Europese bodem klaarstaan. Zoals... Wow. Hoe heette die gasten, Jewel? Loose Ends, maar ik kom er niet aan toe. Ik heb nog één nummer voor jullie klaarstaan. En dat is van The Cool Notes. Deze band uit Londen, uit 1985. En hoe cool is dat, dat ik deze Cool Notes live heb gezien dit jaar nog. Ze hebben een bonus track gezongen. Live, een bonus track. En dat was van Midnight Star, Midas Touch.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De

0: organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Rijden op fatbike verboden in het Vondelpark vanaf 11 mei. Het Vondelpark wordt het eerste gebied in Amsterdam waar zo'n verbod geldt. De gemeente wil hiermee de veiligheid verbeteren en de overlast verminderen. Politie ontvangt veel meldingen van overlast en ongelukken en bijna valbotsingen. Daardoor vinden bezoekers het park geen prettige omgeving meer. Het verbod geldt voor alle fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter. Bestuurders kunnen om het park heen fietsen of afstappen en lopend met hun fatbike door het park gaan. Bij de ingangen van het park komen verbodsborden. Ook worden alternatieve routes aangegeven. De gemeente onderzoekt de komende tijd wat het effect is van het fatbikeverbod in het Vondelpark. Mogelijk wordt dit verbod daarna ook op andere plekken in de stad ingevoerd. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel Nada.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk

0: Jewel, deze doet het altijd goed op de dansvloer.
1: Dit is toch geweldig. Welkom in de tweede uur, Time for Lunch. For the very first time, en volgens mij hoorde je het natuurlijk al. Ja, Midas Touch, Midnight Star. Maar in de remix van een Zweedse producer. En ik trek het nog even door inderdaad, wat jij net bent opgestart.
0: Dag van Europa.
1: Dag van Europa. Nou ja, puur toeval weer. Maar ik zei net tegen jou, toeval lijkt niet te bestaan hè, soms.
0: Nee, dit waren dus Amerikaanse...
1: Het was meant to be.
0: Amerikaanse artiesten, gemixt door een Europese DJ.
1: Door een Zweedse,
0: Oh ja, Best of Both Worlds, toch?
1: Ja, precies, ja. Maar goed, over Best of Both Worlds. Ook weer een volgende klaarstaan. Ook een mooie samenwerking uit 2010. Mario Biondi, Lockdown. Of nee, sorry, Lockdown. Ik heb nog iets in mijn hoofd zitten. Lowdown natuurlijk. Mario Biondi en Chaka Khan uit 2010. Met Incognito, die Britse acid jazz band. Ook weer Europa. Nou, wat toevallig.
2: Always smooth and funky.

0: In Touch hoorde je Midas Hutch featuring Charlie Taft. En dat is een Britse zangeres. En je hoort het al, een Nederlandse producer, Midas Hutch. Dus dat is wel weer grappig. Ook geen Amerikanen dus. Europa. Echt heel toevallig. Dit nummer is van uitgebracht werd dat op 25 maart 2020. En ja, 6 jaar geleden alweer, moet je nagaan. Ongelooflijk, hè? Gaat die tijd snel. Hebben nieuwe muziek. En die is in het voorjaar uitgebracht. Stockholm Disco Sounds. Hmm. Je hoort dat alweer. Ook een Zweeds duo, Ricky Disco. En het heet Monte Carlo. En wat wou ik daarover zeggen? Ja, een beetje filmisch doet het aan.
1: New music first. Always on Jam 104.9.

0: hoorde Monte Carlo Ricky Disco, afkomstig uit Zweden. Gaan we wel naar Amerika uiteindelijk. Uit 1979.
1: Jij bent aan het cheaten, Joe.
0: Ik ga het gewoon doen. Gwen McRae, All This Love That I'm Giving. En ja, dat heeft misschien ook wel een klein beetje met morgen te maken. Al die moeders die daar zijn, out there. All This Love That I'm Giving. Dit is Gwen McRae.
2: Jam FM, always smooth and funky.

0: Voor alle moeders, schoonmoeders, stiefmoeders, bonusmoeders. Morgen is het moederdag. Deze is voor jullie. En Nada, wat heb jij straks in het nieuws?
1: Ja, als je hoofdpijn hebt, kan je eigenlijk naar de fysio. Zonder verwijzing. Wat veel mensen niet weten. Meestal denk je dat je een doorverwijzing nodig hebt. Via de huisarts naar de fysio. Maar dat, nee, in dit
0: dat hoeft niet.
1: Gewoon
0: volgens mij wist ik dit wel.
1: Rechtstreeks naar die fysio voor hoofdpijn.
0: Oké, goeie.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Team up van Amsterdam.
2: Jam FM, where the magic is in the music.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
4: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Zonder verwijzing naar fysio met hoofdpijnklachten. In regio Amsteland is er een netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten en neurologen actief voor inwoners die kampen met hoofdpijnklachten. Hoofdpijn is een veel voorkomende reden om naar de huisarts te gaan. Wat veel mensen niet weten is dat ze ook zonder verwijzing bij een fysiotherapeut terecht kunnen. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn inmiddels 28 praktijken aangesloten bij het Eerste Lijns Hoofdpijnnetwerk, waarvan 5 in de regio Amsteland, onder wie Karel Muns Fysiotherapie in Amstelveen. Het overzicht is te vinden op hoofdpijn-netwerk.nl. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
6: Dankjewel Nara voor het lokale nieuws.
7: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nara en Julia.
6: Leuk dat je nog luistert. We zijn beland bij het laatste half uur van Time for Lunch. Nog allemaal lekkere muziek klaarstaan. De volgende is van Luther Vandross. Of eigenlijk moet ik zeggen Change. Een nummer uit 1980. Dus dat is inderdaad wel heel erg lang geleden. Zeg ik dat goed? Ja, 1980. Dit nummer heeft 9 weken op nummer 1 gestaan in de Amerikaanse Billboard Dance hitlijst. Echt een fantastisch nummer. En ga er maar even van genieten.

0: Hey Joel, het is vandaag dag voor Europa. Krijgen we nog een Europese artiest?
1: Nou, die hebben we net al gehoord hoor.
0: Nou ja?
1: Zeker weten. Nee ja, straks komt nog een Amsterdamse artiest.
0: Oh,
1: voor jouw informatie. Nou, nee, dit was The Glow of Love, Luther Vandross. En dit was natuurlijk, toen hij nog in de band zat, Change. Dit nummer was eigenlijk wel werd gezien als zijn grote doorbraak als solo superstar. Hij was natuurlijk een veelgevraagd achtergrondzanger. Maar ja, hierna ging hij vliegen. Ja, en over vliegen gesproken. Ain't no mountain high enough. Ja, waar kennen we die nou van? Tammy Terrell, Marvin Gaye of Marvin Gaye, Tammy Terrell. Geschreven door, Ashford & Simpson. En wat zo mooi is aan dit nummer. Het is een remake van Jennifer Hudson, moet ik zeggen. En dat was een samenwerking met Mastercard. En dat was gericht op het ondersteunen van zwarte vrouwelijke ondernemers. En dat vond ik wel een mooi weetje. Dit nummer is uit 2021. Ain't no mountain high enough. Ook dit weer voor alle moeders. Jam FM.

0: Ja, deze versie is wel goedgekeurd. Door ons Ain't No Mountain High Enough van Jennifer Hudson. En het is natuurlijk een bewerking, of in ieder geval, ja, je kent het origineel vast wel. Maar wij vonden deze goedgekeurd. Ja, gaan we vanuit deze artiest naar Amsterdam. Ja, dat vond ik wel heel tof. Ik kwam hier eigenlijk per toeval op, een R&B duo, Secret Rendezvous. En zij, ze hebben volgens mij de muzikale opleiding gehad bij Codar in Rotterdam. En zijn uiteindelijk naar Amsterdam verhuisd. Ja, ik vond het wel echt heel bijzonder eigenlijk, deze track. Uit 2019. En ja, ga maar even luisteren. Ik vond hem zo sfeervol. Ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Het nummer heet dus Back in the Day.
1: The ultimate old and new school mix. Jam FM. You

But you look like a king and you knew I was watching.

0: like. Wat een verrassing, hè? Back in the days.
1: Soju. Back in the day. Was ik aan het chillen met mijn longtime crush.
0: Aha, back in the day.
1: Back in the day was ik aan het...
0: Ja, dit nummer is wel heel nostalgisch. Het is eigenlijk, dat hebben ze zelf ook zo benoemd, een ode aan de jaren 90.
1: Dat is precies wat in mij opkwam. In de jaren 90 was ik aan het back in the day met mijn longtime crush. Nooit wat mee gedaan, maar... Nee. Wel heel lang contact mee gehad.
0: Hey. Aan het dwarrelen rondom elkaar.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar goed, ik vond dit wel heel gaaf. Uit Amsterdam. Volgens mij, ik zei het net al, in Rotterdam dus de muzikale opleiding gehad. Ja, en gaan we vanuit de jaren 90 een ode. Gaan we naar de echte jaren 90. Dit is Don't Walk Away van Jade.
2: Jam. Jam FM.

0: It'll Be Alright, een ex-hot jam. Tony Momrel. En deze ook uit Nada.
1: Europa.
0: Europa.
1: De dag van Europa.
0: De dag van Europa.
1: We doen het prima zonder Amerika.
0: Dit was de comeback single inderdaad van Tony Momrel. Het nummer is 5 september 2025 uitgebracht. It Will Be Alright. Ja, en we hadden er nog eentje die ik ertussen wilde squeezen uit Zweden. Inner City Mama. Nou ja, dat is natuurlijk, heeft te maken met morgen van Nene Cherry.
2: New York, just like I pictured it. Skyscraper.

0: Ja, de Zweedse Nene Cherry in a City Mama hoorde je. En dat heeft natuurlijk met morgen te maken ook. Moederdag. Ja, ik wou nog even zeggen, voordat we de laatste track hier gaan instarten. Time for lunch. Ja, morgen hebben we ook een hele fijne special. Een moederdag special. Van 2 tot 4 hoor je dat. Ook op Jam FM met Edwin van Brakel. Maar geniet vooral nog even om 2 uur inderdaad. Van 2 tot 4 van Hans van Soest. En wens ik jullie een heerlijk zonovergoten weekend. En we sluiten af met The Tribe, Jungle Rock.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer 1,5 uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hantavirus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.

0: Markten kampen met problemen. En Affairecafé maakt ontrouw bespreekbaar. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse markten worden geplaagd door meerdere problemen, zoals het teruglopende aantal bezoekers en lege plekken door het gebrek aan nieuwe ondernemers. Daarom gaat Stadsdeel West deze maand van start met een 3-jarige proef op de Tenkatenmarkt, waarbij de handelslui zelf meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun verkoopgebied. Er wordt gehoopt op een uitkomst die ook positief zal uitpakken op de andere markten in de stad. Amsterdam start een nieuwe opzet voor mensen wiens relatie niet monogaam is. Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, start een initiatief met de spannende titel Het Affairecafé. Bedoeling is dat mensen hier anoniem met elkaar in gesprek kunnen gaan over ontrouw. Volgens oprichter en relatietherapeut Annette Burgers leeft er behoefte om te kunnen praten over vreemdgaan. Iets wat veel voorkomt, maar waar eigenlijk niemand over wil of durft te praten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Altijd op de hoogte met Jam 104.9. Smooth and funky, verfrissend, soulful en altijd dichtbij. Dit is de unieke muziekmix

onvergetelijke Alexander O'Neill. Die blijft ook maar doorgaan. Ja, al wel, we horen niet zoveel meer van hem hoor. Maar... En toch is hij er weer. Deze met Criticize. Welkom hier, Hans van Soest. De Saturday Afternoon Show, zoals je gebruikelijk bent. Te doen op een zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En ik heb een fijne nieuwe track van Snoopy Dogg. Stop Counting My Pockets.

Dat is een hele korte plaat, deze van Snoopy Dogg. 2 minuten en 1 seconde, om welgeteld te zijn. Hij wens je welkom. Dit is een fijne track van de opvolgers van de Dash Band. Samen met Heidi Ten is dit de Kinsman Dash Band Soul Jam.

Dat was de Kinsmen Jazz Band en Heidi Ten. Soul Jam. Hier bij de Jam. Van Zandvoort tot Utrecht en van Utrecht tot Amsterdam. En ver daarbuiten. Ja, we zijn gezellig bezig, mensen. We zijn goed bezig. Zaterdagmiddag, zonnetje, lekkere temperaturen. En dan de Lost Charlie's Orchestra. En Xanton Block. You said. Nou ja, lijkt het niet ergens op? Lowdown? Inderdaad.

Ross, Charlie's Orchestra en Xanton Blanc. You Said Lowdown natuurlijk, hè? Was de track die eronder zat. En dit is een fijne track uit de jaren 80 van Miss Jocelyn Brown.

0: Ze komt uit een muzikale familie. Oma zong, daarna twee tantes. Tante Barbara zong in Ecstasy. En zij zong uiteindelijk in het kerkkoor, deze Miss Jocelyn Brown.
1: 24/7 jams. Jamfm.nl.
0: Ja, en daarna begint het goede succes voor haar. Want natuurlijk heeft ze die grote hit Somebody Else's Guy. Maar ze werkt ook samen met Change. En Luther Vandross, die maakte daar ook deel van uit. En daarnaast deed ze achtergrondzang bij John Lennon, hallo, Janis Joplin, Bette Midler en George Benson. Maar ook Boy George, dat waren toch niet de geringste artiesten. Dus ze was natuurlijk hartstikke geliefd daarin. Ja, over geliefde mensen gesproken. Miss Jody Watley had een single in de jaren 80. Is verder doorgegaan, een beetje onze huismevrouw geworden. Ze heeft hele leuke tracks gemaakt, ook daarna. Maar dit was toch wel een hele fijne, de hele fijne track van Jocelyn Brown. Looking for good love.
1: Click, listen and love. JamFM.nl.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus aan het licht gekomen. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Dorpspunt vierde eerste verjaardag en nieuwe koffiekar in ziekenhuis Amstelland. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op 7 mei vierde het Dorpspunt in Duivendrecht zijn eerste verjaardag. Iedereen was welkom. Het was een mooi feest met bloemen en een taart en een toespraak van wethouder sociaal domein Erika Spil. Het Dorpspunt is erg succesvol. Steeds meer mensen lopen binnen. De inzet van de vrijwilligers en professionals werden geroemd. Zij zitten altijd klaar om te helpen met vragen. Het Dorpspunt is een inloopspreekuur. Je kunt er dus terecht zonder eerst een afspraak te maken. Het is een gecombineerd spreekuur van een aantal organisaties. Meer informatie over het Dorpspunt staat op www.ouder-amstel.nl/dorpspunt. Vrijwilligers van ziekenhuis Amstelland hebben afgelopen donderdag officieel een nieuwe koffiekar in gebruik genomen. Bij de polyklinieken verrassen zij bezoekers en medewerkers daarmee iedere dag met een gratis kopje koffie of thee. Zij bieden daarmee een moment van ontspanning voor patiënten en hun naasten die wachten op een behandeling, onderzoek of uitslag. Dankzij een royale bijdrage van de Stichting Vrienden, een financiële bijdrage van ziekenhuis Amstelland en steun van Stichting Amstel Idee kon een nieuwe koffiekar worden aangeschaft. Meer nieuws hoor je over een half uur vlees op onze website jamfm.nl.

Rumors. Nou, eigenlijk was hij een Amerikaan en hij bekeerde zich tot de islam. En toen heette hij in één keer Kashif. Eigenlijk heette hij Kashif Salim. Hij overleed 2016 alweer, ja, 10 jaar geleden, mensen. Dat is een fijne track, toch? Vond je ook niet? Ik vind dit ook een fijne track. Als ik eerlijk ben, is dit een hele fijne track. Het is de nieuwe Mary J. Blige. And what does she want? She wants love. Oh.

Ja, het zijn een paar stevige dames. Boven de 100 kilo allebei. En nog steeds actief, hè? Deze Weather Girls. En ach, die prachtige Earth Can Be Like Heaven. En zo is dat, mensen. Zo, het is even voor 3 uur. We gaan dus even terug in de tijd, maar ook wel weer vooruit in de tijd. Want dit is een mix van Dr. Soul. Ken je deze nog? Spargo, Head Up to the Sky bij Jam.

denk ik toch ook wel Lillian Day Jackson, die overleed Amsterdam vorig 2023 of 24 april. Dus weer 3 jaar geleden, mensen. Deze prachtige zangeres. Ja. En toch een prachtige song, deze echte Amsterdamse band Spargo. Keep your head up to the sky. Nou, fijn dat we dat nog even met z'n allen zijn stilgestaan. Goeiers, lelijke track van Richard Callis.

En leuk dat orgeltje er tussen deze plaat van Richard Callis. Finest Dreams. Verder hebben we niet zoveel van de man gehoord. Kon ik bijna niks vinden in de autobiografie. Dus nou ja. En één, dat vliegt dus maar. Dan gaan we eruit met nog een stukje Amsterdam, hè. Oud-Amsterdam met de band Fruitcake. My Feet Won't Move. Tot volgende week.

0: Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Pas op met illegaal vervoer op het water en het dierenhoekje baalt. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie denkt er een beetje bij te kunnen beunen op het water, is bij deze gewaarschuwd. Een man die 2 handhavers tegen betaling aan boord nam voor een rondje over de Amsterdamse grachten, kwam van een koude kermis thuis. Zijn passagiers meldden hun tripje bij het nautisch toezicht, waarna de vaarttocht werd onderschept door een patrouilleboot en de schipper werd getrakteerd op een boete van €2500. Dierenwinkel Het Hoekje op de Zijlstraat in Amsterdam-Zuid is op zijn zachtst gezegd niet blij.

0: Kirsten, Kloet en haar moeder zijn al 22 jaar de uitbaters van het bedrijf dat al 65 jaar bestaat. Het nieuws dat er pal naast hun zaak een vestiging komt van de grote dierenwinkelketen Pets Place is als een bom ingeslagen. De gemeente geeft aan hier niets aan te kunnen doen. Gelukkig melden de vaste klanten dat ze de dames niet zullen afvallen en hun aankopen in de toekomst bij hen te zullen blijven doen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Welkom, dit is de Soul Express hier op DMFM. Je hoorde Alexander O'Neill in de middel en net The Bule en Holly Brune en Body Heat. Ik heb zometeen nog Another Level voor je, maar eerst Brownstone. Ze werden ooit ontdekt door Michael Jackson en tekenden bij zijn platenlabel hun eerste contract. Hun eerste album From the Bottom Up uit 1995 leverde hun de hits If You Love Me en een Grammy-nominatie op.

Brownstone, If You Love Me. Andere singles waren Pass the Love In uit 94, I Can't Tell You Why, een oud nummer van de Eagles, en Kiss and Tell. Een comeback in 2007 mislukte en in 2009 ging Brownstone definitief uit elkaar. Hier is

Another Level en Coast Face Killer, I Want You. Zometeen nog Karen White, eerst Collides. Begin jaren 80 werden ze gecontracteerd door het Solar platenlabel, waarvoor ze met een producer...

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. En 2 activisten van de Global Sumut Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstel Discovery District, oftewel het ADD, krijgt vorm. En polderfietstocht op Hemelvaartsdag met thema Langs de Vecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Met de bouw van 700 adressen voor ongeveer 1000 bewoners en 2500 werkplekken krijgt het Amstel Discovery District de komende jaren een duidelijke vorm. De bouw wordt gerealiseerd op een nu nog braakliggend terrein langs de A10, voormalige locatie van Vroom en Dreesman. De bouw gaat hand in hand met de herinrichting van de Willem-Venegaastraat. Deze straat langs de Duivendrechtse kade krijgt een facelift en wordt omgetoverd tot een soort boulevard. De planning is om de promenade aan de Willem-Venegaastraat en een deel van de woningen in 2028 en 2029 op te leveren. De supportersvereniging van NES aan de Amstel houdt op donderdag 14 mei voor de 44ste keer de traditionele polderfietstocht op Hemelvaartdag. Het thema van de fietstocht is de langste vecht. Er kan gekozen worden tussen 4 afstanden, 25, 30, 50 of 60 kilometer. De tocht voert deelnemers langs natuur, water en buitenplaatsen. Inschrijven en starten kan tussen 10:30 en 12:30 in restaurant Cantina del Corazon aan de Amsteldijk Zuid, 162 in Nes aan de Amstel en bij restaurant Loetje aan de Amstelzijde 37 in Oudekerk aan de Amstel. Het inschrijfgeld bedraagt €5 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen. Meer nieuws hoor je over het 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in JamfM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune.

Jam FM, de streekomroep voor Oudekerk, Duivendrecht en Amstelveen. Always smooth and funky. Je hoorde de New Master Sounds met Soul Sista. Kim Dawson deed er ook aan mee en ik begon met Fatback and So Delicious. Eerst heet de band Project Soul. Als ze in 1971 naar Memphis verhuizen, veranderen ze hun naam in Confunction. De band deed werk voor diverse Stax artiesten en hun tweede eigen album Secrets in 1977 levert de formatie de eerste hit F Fun op. Dat draai ik niet, wel deze lekkere. Burn the

deze van de vet Larry's Band. Een van de band's grootste hit was Act Like You Know. En de ballad Zoom, beide uit 1982. Welke laatste het met name ook goed deed in Europa. In Engeland deden ook de singles Center City en Boogie Down het nog redelijk. Larry James overleed in 1987, waarna de band ontbonden werd. Blijf lekker luisteren naar JamFM. En JamFM ontvang je in de stadsregio Amsterdam op 104.9 en 107.2 FM.

0: and just vibe. Yeah, keep the funk alive. Never leave it on the rock. Just let it all go and don't stop. Yeah. The influences, everybody. Yeah, Dave Stewart, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, and the super hypnotic, funky, fanatic, Fantasma Bobble. Yeah.
1: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
2: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Deze vrijdag kun je de Escape naar een optreden van Karen White. Kijk even op de website van de Escape hoe je aan de laatste kaarten kunt komen. Op 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena met zijn Together Together concert. Op diezelfde 16e mei kun je in Eiland naar een optreden van Todd Terry & Friends, die speciaal naar Amsterdam komt voor een optreden van 3 uur. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avas Live gaan zien. De groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter gehoor brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de Spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de Avas Live. En tenslotte komt ook de groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits A Lover's Holiday en Change of Hearts, op 4 augustus naar Paradiso. Tot zover de Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl.

0: een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In een flat in Vlaardingen zijn 2 overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de 2 slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Nieuwe Amsterdamse band en eerbetoon aan Eva Geiringer. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam vormt de bakermat van een nieuwe bijzondere band. Amal Ensemble is een muziekgroep die bestaat uit 7 jeugdige muzikanten die afkomstig zijn uit Syrië, Mexico, Frankrijk en Siberië. De naam betekent hoop in het Arabisch, wat precies de boodschap is die de groep wil verspreiden. Tot hun grote trots staan zij zondag 5 juli op het podium van Paradiso. Maar er staat binnenkort nog veel meer op hun programma, zoals bijvoorbeeld optredens bij het Grachtenfestival en het Vondel Openluchttheater. Begin dit jaar overleed Eva Geiringer op 96-jarige leeftijd in Londen. De van oorsprong Oostenrijkse kwam met haar Joodse familie begin 1940 naar Amsterdam. Ze doken onder, maar werden verraden, met als gevolg afvoer naar vernietigingskamp Auschwitz. Eva en haar moeder overleefden de horror, maar haar vader en broer kwamen niet meer terug. Verzetsmuseum Amsterdam aan de Plantage Kerklaan eert haar en haar familie met een mini-tentoonstelling tot en met 7 juni. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. De 15-jarige Maxim uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. Maxim maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Organisatie Amstelveen en Plein Air roept kunstenaars op om mee te doen. En extra verkeer op de A9 tussen 12 en 18 mei wegens wegafsluitingen door werk bij de A10 Zuid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Amstelland Kunst houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan het evenement Amstelveen en Plein Air voor professionele kunstenaars. De organisatie roepen deze op om mee te doen. Professionele kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden. Van alle deelnemers wordt op zondag 23 augustus 1 werk geëxposeerd in Museum Cobra. Meer informatie over de kosten en voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van Amstelland Kunst. En je kan je aanmelden voor 31 mei. Dit doe je via amstellandkunst.nl. Wegens werkzaamheden wordt de A4 van dinsdag 12 mei 10 uur 's avonds tot donderdag 14 mei 5 uur in de ochtend tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer afgesloten voor verkeer vanuit de richtingen Schiphol en Amstelveen. Deze afsluiting geldt ook in het weekend van zaterdag 16 mei 10 uur 's avonds en maandag 18 mei 5 uur in de ochtend. Ook de A10 Zuid is beperkt bereikbaar. Er zijn omleidingsroutes via de A5, de A9 en de A2. Houd rekening met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Meer nieuws hoor je over een half uur vlees op onze website jamfm.nl.
4: Vrijdagavond om 7 uur.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: DJ All Star Fresh
5: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
4: Classic material.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: The Freak Mix Club.
5: Met de favoriete classics van All Star Fresh in de mix.
6: That's some different shit on a different tip.
5: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Alert aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandigheid?

0: Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
6: Markten kampen met problemen en Affairecafé maakt ontrouw bespreekbaar. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse markten worden geplaagd door meerdere problemen, zoals het teruglopende aantal bezoekers en lege plekken door het gebrek aan nieuwe ondernemers. Daarom gaat Stadsdeel West deze maand van start met een 3-jarige proef op de Tenkatenmarkt, waarbij de handelslui zelf meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun verkoopgebied. Er wordt gehoopt op een uitkomst die ook positief zal uitpakken op de andere markten in de stad. Amsterdam start een nieuwe opzet voor mensen wiens relatie niet monogaam is. Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, start een initiatief met de spannende titel Het Affairecafé. Bedoeling is dat mensen hier anoniem met elkaar in gesprek kunnen gaan over ontrouw. Volgens oprichter en relatietherapeut Annette Burgers leeft er behoefte om te kunnen praten over vreemdgaan. Iets wat veel voorkomt, maar waar eigenlijk niemand over wil of durft te praten. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
7: Hi, this is Keith Kilgo, founding member and leader of the Blackbirds.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Dorpspunt vierde eerste verjaardag en nieuwe koffiekar in ziekenhuis Amstelland. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op 7 mei vierde het Dorpspunt in Duivendrecht zijn eerste verjaardag. Iedereen was welkom. Het was een mooi feest met bloemen en een taart en een toespraak van wethouder sociaal domein Erika Spil. Het Dorpspunt is erg succesvol. Steeds meer mensen lopen binnen. De inzet van de vrijwilligers en professionals werden geroemd. Zij zitten altijd klaar om te helpen met vragen. Het Dorpspunt is een inloopspreekuur. Je kunt er dus terecht zonder eerst een afspraak te maken. Het is een gecombineerd spreekuur van een aantal organisaties. Meer informatie over het Dorpspunt staat op www.ouders-amstel.nl/dorpspunt. Vrijwilligers van ziekenhuis Amstelland hebben afgelopen donderdag officieel een nieuwe koffiekar in gebruik genomen. Bij de polyklinieken verrassen zij bezoekers en medewerkers daarmee iedere dag met een gratis kopje koffie of thee. Zij bieden daarmee een moment van ontspanning voor patiënten en hun naasten die wachten op een behandeling, onderzoek of uitslag. Dankzij een royale bijdrage van de Stichting Vrienden, een financiële bijdrage van ziekenhuis Amsteland en steun van Stichting Amstel Idee kon een nieuwe koffiekar worden aangeschaft. Meer nieuws hoor je over een half uur vleesje op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
0: Jam on Sunday.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan?

0: Nissan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor. Maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
3: Pas op met illegaal vervoer op het water en het dierenhoekje baalt. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie denkt er een beetje bij te kunnen beunen op het water, is bij deze gewaarschuwd. Een man die 2 handhavers tegen betaling aan boord nam voor een rondje over de Amsterdamse grachten, kwam van een koude kermis thuis. Zijn passagiers meldden hun tripje bij het nautisch toezicht, waarna de vaarttocht werd onderschept door een patrouilleboot en de schipper werd getrakteerd op een boete van €2500. Dierenwinkel Het Hoekje op de Zijlstraat in Amsterdam-Zuid is op zijn zachtst gezegd niet blij. Kirsten Kloet en haar moeder zijn al 22 jaar de uitbaters van het bedrijf dat al 65 jaar bestaat. Het nieuws dat er pal naast hun zaak een vestiging komt van de grote dierenwinkelketen Pets Place is als een bom ingeslagen. De gemeente geeft aan hier niets aan te kunnen doen. Gelukkig melden de vaste klanten dat ze de dames niet zullen afvallen en hun aankopen in de toekomst bij hen te zullen blijven doen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Here we go. Saturday Soul.
4: Met Leno Muit.
5: This is Saturday Soul on Jam FM. Every Saturday night between 6 and 8.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Amstel Discovery District, oftewel het ADD, krijgt vorm. Een polderfietstocht op Hemelvaartsdag met thema Langs de Vecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Met de bouw van 700 adressen voor ongeveer 1000 bewoners en 2500 werkplekken krijgt het Amstel Discovery District de komende jaren een duidelijke vorm. De bouw wordt gerealiseerd op een nu nog braakliggend terrein langs de A10, voormalige locatie van Vroom en Dreesman. De bouw gaat hand in hand met de herinrichting van de Willem-Venegaastraat. Deze straat langs de Duivendrechtse kade krijgt een facelift en wordt omgetoverd tot een soort boulevard. De planning is om de promenade aan de Willem-Venegaastraat en een deel van de woningen in 2028 en 2029 op te leveren. De supportersvereniging van NES aan de Amstel houdt op donderdag 14 mei voor de 44ste keer de traditionele polderfietstocht op Hemelvaartdag. Thema van de fietstocht is de langste vecht. Er kan gekozen worden tussen 4 afstanden, 25, 30, 50 of 60 kilometer. De tocht voert deelnemers langs natuur, water en buitenplaatsen. Inschrijven en starten kan tussen 10:30 en 12:30 in restaurant Cantina del Corazon aan de Amsteldijk Zuid, 162 in Nes aan de Amstel. En bij restaurant Loetje aan de Amstelzijde 37 in Oudekerk aan de Amstel. Het inschrijfgeld bedraagt €5 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen. Meer nieuws hoor je over het half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Vrijdagavond om 7 uur.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: DJ All-Star Fresh
5: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
4: Classic material.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: The Freak Mix Club.
5: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
6: That's some different shit on a different tip.
5: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: een schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je

0: Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Nieuwe Amsterdamse band en eerbetoon aan Eva Geiringer. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam vormt de bakermat van een nieuwe bijzondere band. Amal Ensemble is een muziekgroep die bestaat uit 7 jeugdige muzikanten die afkomstig zijn uit Syrië, Mexico, Frankrijk en Siberië. De naam betekent hoop in het Arabisch, wat precies de boodschap is die de groep wil verspreiden. Tot hun grote trots staan zij zondag 5 juli op het podium van Paradiso. Maar er staat binnenkort nog veel meer op hun programma. Zoals bijvoorbeeld optredens bij het Grachtenfestival en het Vondel Openluchttheater. Begin dit jaar overleed Eva Geiringer op 96-jarige leeftijd in Londen. De van oorsprong Oostenrijkse kwam met haar Joodse familie begin 1940 naar Amsterdam. Ze doken onder, maar werden verraden, met als gevolg afvoer naar vernietigingskamp Auschwitz. Eva en haar moeder overleefden de horror, maar haar vader en broer kwamen niet meer terug. Verzetsmuseum Amsterdam aan de Plantage Kerklaan eert haar en haar familie met een mini-tentoonstelling tot en met 7 juni. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: Hi, this is Evelyn Champagne King.
5: Hey, I'm Al Jarreau, and I'm happy to be here on Jam FM.
6: This is Sharon Brown.
7: Hi, I'm Scotty.
8: I'm Walton.
9: And I'm Lavelle.
10: And we're the Whispers.
11: And you're listening to Jam FM.
12: Hi, this is Tom Brown, and you're listening to Jam FM. Always

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Organisatie Amstelveen en Plein Air roept kunstenaars op om mee te doen. En extra verkeer op de A9 tussen 12 en 18 mei wegens wegafsluitingen door werk bij de A10 Zuid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Amstelland Kunst houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan het evenement Amstelveen en Plein Air voor professionele kunstenaars. De organisatie roepen deze op om mee te doen. Professionele kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden. Van alle deelnemers wordt op zondag 23 augustus 1 werk geëxposeerd in Museum Cobra. Meer informatie over de kosten en voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van Amstelland Kunst. En je kan je aanmelden voor 31 mei. Dit doe je via amstellandkunst.nl. Wegens werkzaamheden wordt de A4 van dinsdag 12 mei 10 uur 's avonds tot donderdag 14 mei 5 uur in de ochtend tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer afgesloten voor verkeer vanuit de richtingen Schiphol en Amstelveen. Deze afsluiting geldt ook in het weekend van zaterdag 16 mei 10 uur 's avonds en maandag 18 mei 5 uur in de ochtend. Ook de A10 Zuid is beperkt bereikbaar. Er zijn omleidingsroutes via de A5, de A9 en de A2. Houd rekening met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Meer nieuws hoor je over een half uur vlees op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
0: Jam on Sunday.
4: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.

0: creëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: There is nothing wrong with your radio. Do not attempt to adjust it or change the station. We are in control. We will control the frequency and amplitude modulation. We will control the super hétérodyne matrix. We are in control, baby, so keep your hand off the notes.
3: Back by Dope Demand, this is All Star Fresh.
4: Straight from the jungle. Straight from Mixing Control Center, you're listening to the sounds of Hotel Amazon. Welcome, I'm your host. We're gonna go deep into your soul, meditate, contemplate. Tot 9 uur lekker in de mix. Enjoy this one.
5: You gotta bring back that feeling. Yeah. You know the one I'm talking about. That feeling that's been gone for way too long. Remember when the music just felt so good? I don't know where we went wrong. Maybe we need to stop. And let the music take control.

En met deze zwoele klanken zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This Mission, This Transmission, right here on the 104.9. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Volgende week zaterdag een nieuwe editie van Hotel Amazon brings you closer to yourself. Spread the word. En trouwens, deze editie.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen pogingen heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Volgens Poetin zou Rusland bij zulke acties ook direct hebben gereageerd met zware raketaanvallen op Kiev. Ondertussen zijn er nog altijd honderden brandweerlieden bezig om in Oekraïne een grote bosbrand te blussen in de omgeving van Tsjernobyl. Die werd veroorzaakt door neergekomen drones en heeft al meer dan 1200 hectare natuur verwoest. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven.

0: 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Markten kampen met problemen. En Affairecafé maakt ontrouw bespreekbaar. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse markten worden geplaagd door meerdere problemen, zoals het teruglopende aantal bezoekers en lege plekken door het gebrek aan nieuwe ondernemers. Daarom gaat Stadsdeel West deze maand van start met een 3-jarige proef op de Tenkatenmarkt, waarbij de handelslui zelf meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun verkoopgebied. Er wordt gehoopt op een uitkomst die ook positief zal uitpakken op de andere markten in de stad. Amsterdam start een nieuwe opzet voor mensen wiens relatie niet monogaam is. Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, start een initiatief met de spannende titel Het Affairecafé. De bedoeling is dat mensen hier anoniem met elkaar in gesprek kunnen gaan over ontrouw. Volgens oprichter en relatietherapeut Annette Burgers leeft er behoefte om te kunnen praten over vreemdgaan. Iets wat veel voorkomt, maar waar eigenlijk niemand over wil of durft te praten. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: Is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Manhattan Funk.
4: Jam on Saturday.
5: Jam, jam.
4: Jam FM. Turn that damn music up.
3: Jam Mix On. Jam FM.
4: Showtime.
6: Manhattan Show.
3: Getting hot. Getting ready for the best start in July.
7: The Manhattan Show. The best music.
4: The

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Ron Bunschoten.
3: Jam on Saturday.
5: Jam, Jam.
3: Jam FM.
5: Turn that damn music up.
2: Jam Mix On.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. En reageren op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Goedenavond en welkom bij Jam Mix On. 24 80's tracks in de mix het komende uur met onder andere Midnight Star, Thelma Houston, Glenn Jones, Pauly Carmen, High Fashion, Colonel Abrams, The Whispers, The OJ's en onze held Tony Scott zit er ook in met The Chief. Veel plezier!
3: This is Jam FM. Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
5: Jam, jam.
3: Jam FM. Turn that damn music up.
6: Jam Mix On.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruise ship Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
2: 20 funky disco tracks uit de jaren 80 het komende uur. Je hoort onder andere Midnight Star, A Taste of Honey, Howard Johnson, Mai Tai, Dan Hartman, The OJ's, Aura, Princess, Ashford & Simpson, The Pointer Sisters en MC Shady. Maar we beginnen met Imagination, Shubidida Dibida Dui. Veel plezier.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze JamFM-dj's.
2: Een uur Jammix On is onderweg met 23 Jam Classics. Je hoort onder andere Starpoint, The Gap Band, Vonda Ree, David Joseph, The System, Can't Function, Chuck Stanley, Millie Scott, Eric B. and Rakim, The Shy Lights en BB&Q Band met Dreamer. Maar we beginnen met Sharon Redd en You're a Winner. Veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam, jam,
4: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
6: Jam Mix On.